0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waardeloze wandelstokken. Ik wou zuurstokken toveren, die kleine lettertjes ook. Gelukkig zijn er spreuken voor betere brillen. Brimmy, Brammy, brillendoos. Optica, formatica, fortissimo's.
2: Ja, wat gebeurt er?
3: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig.
1: Slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
2: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
1: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
3: Ja.
1: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
3: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
1: Spijt?
3: Ja.
1: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeenzijn gestudeerd om aandacht te gaan doen? Ja, openen jullie onderdeurtjes.
2: Ja, geen stijl. Ja.
4: Verkleiningen. Mussennesten.
3: Dat kan toch niet zomaar?
4: Mierenneuzen.
3: Zijn heksen.
1: Muizennissen.
2: Oh. Wat heeft u gedaan?
1: Had hij maar niet in de weg moeten lopen.
5: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
1: Onzin.
2: U maakt de ene fout naar de andere.
1: Ja.
2: En u zegt niet eens sorry.
1: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen. En onthoud, een heks zegt nooit sorry.
6: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
2: Ja, en vorige week zat de put van vrouw Holler vol met vleermuissnot.
5: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
7: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
5: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
2: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
5: Ja.
2: Of om sorry te zeggen.
7: Ja, is ze nou kippig of koppig?
6: Ze moet een nieuwe bril.
2: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
1: Slangenstaart met slagroom!
5: Er staat toch bierennesten, luizenissen?
1: Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
2: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
5: Maar je bril dan.
2: Oh.
5: En moet ik altijd zo klein blijven?
2: Ja.
5: Heks?
1: Wie praat daar?
5: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
1: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
5: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
1: Een heks zegt nooit. Goed. Sorry.
2: Ja.
5: Zegt u maar waar ik moet zijn.
1: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
5: Ah ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
1: Riviera, Rivora, Riversa.
8: En je, dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
1: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
2: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
8: Sorry, heks.
1: En nou, opkrassen, krielkaboutertjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
0: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

spelen met Leida. Gaat het liedje over mixen maar van Jaap Reesema voor het merk Play-Doh, maar dat had je vast al in de gaten. Nou, zometeen is het tijd voor de platenkast in de ochtendshow om kwart voor even liedjes over kleuren. Heb je nou nog een leuk liedje over kleuren? Ja, ik denk meteen aan Ernst Bobby en de rest. Als het maar een Nederlandstalig liedje is, dan vind ik nou...

0: niet te stoppen, Jorden. Stay tuned. En Unstoppable, dat is...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Dat is de platenkast eigenlijk ook een beetje. Nou, straks wat liedjes over kleuren. Waarom, dat is, leg ik zo meteen uit. Maar de platenkast van deze week gaat natuurlijk over dieren. Ja, we hebben heel wat dieren gehad. We hebben de aap gehad, het konijn, de kat. Een hond hebben we volgens mij ook al gehad. En toen dacht ik, vissen hebben we ook gehad, hè? Van, hoe heet je nou ook weer? Bamboe Bill. Ja, ja, overal waar water is, is vis. De capybara zou ook nog kunnen. Maar we gaan nu even, wel naar een dier dat in het water leeft. Namelijk een nijlpaard. En dat is een liedje van een Nederlandse band. Ze heette Klein Orkest. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Hoeveel mensen zaten er in dat orkest? Nou, volgens mij waren ze helemaal niet zo klein. Sterker nog, het was een hele bekende band in de jaren 80. Ze zijn gestopt in 1985. Nou, dat is al bijna 40 jaar geleden. Maar de liedjes die zijn gebleven. Ze maakten liedjes voor volwassenen, maar ook voor kinderen. En dit liedje komt van het album Roltrap naar de maan. De schapen die blaten, de kaka zegt toe. De mensen die praten en de ka die zegt boe. Maar ons aller nijlpaard interesseert geen fluit. Hij ligt in de modder en maakt geen enkel geluid.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
4: Ja,

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over zeven. Dit is de kidszender van Nederland. Hallo Kids Radio. Met de allerleukste liedjes en natuurlijk het laatste nieuws. Nou, gisteravond was de wedstrijd, hè? Nederlands elftal tegen Duitsland. En dat werd 1-1. Terwijl het eigenlijk wel 3-1 voor Nederland had kunnen staan. Ja, twee doelpunten werden afgekeurd. Ja, dat was wel een beetje flauw natuurlijk. Maar goed, Nederland speelde hartstikke goed. Met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Nou, dat ging allemaal eigenlijk hartstikke goed. En zondag volgens mij is de volgende wedstrijd alweer. Nou, we kijken ernaar uit. Ik ga eens even kijken wat er is binnengekomen. Want er zijn verzoekjes binnengekomen. Ja, Lush Live is net aangevraagd. En Mark die vraagt om de muziek van de opstaphaven van de Vliegende Hollander in de Efteling. Nou, die ga ik even erbij pakken. Mark, blijf erbij, hè?

Camel van Cat's Eye. Die zijn super, super, super populair. En daarom draaien we dat liedje ook. Hè? Nou, ik zei net al, er werd een stukje muziek aangevraagd van de Vliegende Hollander. Dat is die hele spannende attractie midden in de Efteling. En dan de muziek van de opstaphaven. Dus dat is eigenlijk waar je de boot instapt. Nou, let op. We stappen in en we varen een stukje mee.

Ik steel de show. Ja, de show stelen. Dan sta je helemaal in het centrum van de aandacht. De zoete zusjes hoorde je bij Hallo Kids Radio. En we blijven nog even bij de Efteling. Want het is vandaag vrijdagochtend, verzoekjesochtend. Had ik net al die muziek van de Vliegende Hollander. Nou, komt Desiree daar achteraan. En die zegt, ja, maar dan wil ik ook even doorlopen naar het Sprookjesbos. Waar de Indische waterlelies staan. Oh ja.

0: Mixed-up bij Hallo Kids Radio in de ochtendshow. En gisteren kon je lekker vies worden in Den Bosch. Nou, hoe zit dat dan? Het was tijd voor de baggerloop. Ja, de baggerloop.
1: We mogen de baggerloop gaan doen en we worden helemaal vies.
2: Gaat iedereen klaar?
3: Ja!
1: Lekker vies worden door de modder rollen. Het is leuk als kind zijn.
4: 3, 2, 1.
5: Ze gaan fris van start, maar zo fris blijven ze niet. Leerlingen van verschillende basisscholen in Den Bosch doen vandaag de baggerloop. Ze rennen een rondje van 3 kilometer en onderweg komen ze allerlei obstakels tegen.
1: Nee! Schoen! Heel veel water in de schoenen.
6: In het begin is het wel een beetje koud.
7: Het is vooral ook goed voor je conditie zo en het is ook heel leuk.
0: Nou, dat was dus gisteren in Den Bosch de baggerloop. Dat is leuk, dat kunnen meer plaatsen gaan doen. Lekker vies worden.

0: Rachel Traatst, zij won ooit het Junior Songfestival. En daarmee is het bijna 19:30 geworden.
1: Volgens mij
0: nou,
1: is er hier
0: ja.
1: iemand jarig.
0: Nou ja, kijk, laten we duidelijk zijn. Elke dag is er wel iemand jarig, hè? Dat is... Dat weten we zeker. September is een hele drukke maand. Sterker nog, we zitten precies in de week dat er de meeste jarigen jarig zijn. Per dag, ja. Dat is volgens mij uitgerekend, hè. 24 september, dat is de dag dat de allermeeste mensen jarig zijn. Nou, dat was toevallig gisteren. Vandaag ben ik even gaan speuren naar bekende jarigen. Nou, ik heb ze eigenlijk niet zo kunnen vinden. Tenminste, niet bekende mensen die wij in Nederland echt kunnen kennen. Op de verjaardagskalender staat één iemand. Dat is de oma van Pip. En dat is Jul. Nou, beste oma Jul, dan gaan we in ieder geval voor jou zingen. En als je denkt, ja, maar wacht eens even, ik ben ook jarig. Of mijn moeder of mijn papa is jarig. Dan gaan we daar ook voor zingen.

0: Ja, de Drakendans, die draaiden we speciaal voor Stefano. Die gaat zondag naar de Efteling. En er komen nog meer verzoekjes binnen. Dat vind ik leuk. Eens even kijken. Dit is volgens mij Elise.
1: Hallo DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Hallo.
1: Wil je alsjeblieft Isn't She Lovely afspelen?

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: helemaal te gek.
1: Meneer Kaasgaaf uit Julianatoren, die hoor je elke zaterdag en zondagochtend vanaf 9:30 hier op de radio. En dan is het nu tijd voor de prijsvraag van vandaag. De laatste dag van de week dat je een leuke prijs kunt winnen. En wat is die prijs?
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
1: Mooie prijs deze week. Tickets dus voor de film Moppervis. Ja, daar wil je vast wel naartoe. Nou, daar moet je wel wat voor doen. Ik heb de prijsvraag. Let op, daar gaat-ie. Maak het liedje af. Let op dus, hè. Maak het liedje af. Blup, ik ben een... Puntje, puntje, puntje. Blup, ik ben een... Puntje, puntje, puntje. Is dat A, een vis? B, een haai? Of C, een biggetje? Dus nog één keer. Maak het liedje af. Blup, ik ben een... Puntje, puntje, puntje. Is dat A, een vis? B, een haai? Of C, een biggetje? Als je het antwoord weet, doe dan nu mee. Via de gratis app van Hallo Kids Radio. Of via de website hallokidsradio.nl. Dus blup, ik ben een... Puntje, puntje, puntje. Is dat A, een vis? B, een

0: Suzanne en Freek die komen met bijzonder nieuws op 1 oktober. Dat is volgende week donderdag volgens mij. Ja, nou, ik ben benieuwd wat dat is. Is dat misschien nieuws over een nieuw liedje, een nieuw album? Of misschien gaan ze wel meedoen aan het Songfestival? Volgende week gaan we het horen. Dan is het nu tijd voor...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, met leuke liedjes erin. En deze week is het thema dieren. Nou, ik dacht, dat is leuk. Maar dan hou het een beetje bij de Nederlandse liedjes. Dan kom je vaak bij kinderliedjes uit. Nou, we hebben natuurlijk deze week al gehad... Bamboe Bill. En een liedje over een aap. Ers, Bobby en de rest zijn allemaal voorbij gekomen. Jeroen Schieper hebben we ook al een keer gehad. Maar die maakt ook hartstikke leuke liedjes. Nou, ik zat een beetje te twijfelen tussen de capybara van Bamboe Bill. Of toch weer terug naar de aap. En Jeroen Schieper heeft, jazeker, ook een liedje gemaakt over een aap. Nou, de cd die heb ik in mijn kast staan. En daar staan heel veel leuke liedjes op. En deze ga ik dan nu aanzetten. Slinger, slinger aapje van Jeroen Schieper. Hoor je nu uit de platenkast.

0: Luna Sabella met Conté. Ja, dat is een hartstikke leuk liedje. Ik ben een beetje afgeleid, want ik had eigenlijk een winnaar willen bellen. Alleen...
1: Paniek!
0: Ja, de telefoonlijn werkt even niet. Ik zit er met eentje vanochtend. En dan kan het wel eens misgaan. Zometeen ga ik bekendmaken wie de winnaar is van vandaag. Van die laatste tickets van de Moppervis. Want er is vandaag goed meegedaan, hoor.

0: mij gebeurt.
1: Snelle en kleur. Het wordt een mooie dag vandaag. Straks nog even het uitgebreide weerbericht. Maar ik moet natuurlijk nog een winnaar bekendmaken. En dat is vandaag geworden Josien. Josien, van harte gefeliciteerd. Ja, ik zei het al, het bellen lukt even niet. Maar Josien woont in Delft. Josien is 6 jaar oud en had het goede antwoord. Want ik had de prijs van vandaag voor die film Moppervis. Let op. Blub, ik ben een puntje, puntje, puntje. Nou, is dat A een vis? Is dat B een haai? Of is dat C een biggetje? Nou, Josien, wij gaan de tickets naar je opsturen. Komt helemaal goed. En misschien dat we je vanmiddag alsnog even in de uitzending kunnen hebben. Dat zou leuk zijn. Ik ga het antwoord niet verklappen. Ik ga het antwoord laten horen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is vrijdagochtend 25 september. Dit is de laatste dag van de schoolweek. En het is altijd leuk, hè? Een beetje vooruitkijken op het weekend. En het is vandaag One Hit Wonder Day. Dus de dag van de eendagsvliegen. Het liedje wat ik zo meteen heb klaarstaan. De artiest Bruno Mars. Dat is zeker geen eendagsvlieg. Maar ik dacht, dat is wel leuk voor vanmiddag. Om heel veel van die eendagsvliegjes te gaan draaien. Dus hele grote hits. Nou, denk aan de Macarena. Dat is eigenlijk een eendagsvlieg. Hebben we er nog meer? Ja, natuurlijk. Doe de hip, de hip, de hip, de hip, de ketchup song. Nou ja, ik kan er een hele lijst opnoemen. Dat gaan we dus vanmiddag doen tussen 4 en 6. Wil je nou nog een liedje horen vlak voordat je naar school gaat? Dan kan dat. Dat mag een one-hit wonder zijn. Mag ook de allernieuwste zijn van K3 of van Kinderen voor Kinderen. Spot aan.

0: Bruno Mars in de ochtendshow. En ik zei net, nou ja, als je een liedje wil aanvragen, dan mag dat. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. En ja hoor, er kwam meteen eentje binnen van Lisa. En die wil inderdaad spot aanhoren. De allernieuwste van Kinderen voor Kinderen. En dat liedje heeft natuurlijk te maken met de Kinderboekenweek. Nou, daar is die.
1: Hallo, staat

0: Nou, ik weet het niet hoor, of dit een grote hit gaat worden. Ik vind hem wel heel vrolijk en leuk. Ik hoor niks geks. Het liedje van Tino Martin en Billy Dans. Het is 7:15. Het is de hoogste tijd om naar school te gaan. Laatste dag van de week. Dat is altijd lekker makkelijk. Tenminste, makkelijk. Dan weet je dat het daarna een lekker weekend is. Dus doe je best op school. Ik ga aftellen.
1: Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het naar schoolalarm. Naar school toe! Succes!

Ja, je hoorde net het naar schoolalarm. Dat is natuurlijk voor iedereen die naar school moet. Maar stel nou voor dat je vandaag een studiedag hebt of een beetje ziekjes. Hè, dat kan, dat je verkouden bent. Dan mag je lekker thuis blijven. Laat die radio lekker aanstaan, want zometeen hoor je nog Kelly Boom. Je hoort ook de superhit van deze week van Meadow. En straks natuurlijk om 8:30 een nieuw verhaal verteld door Sprookjesboom.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Hallo.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen. Diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg. Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje. We zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans.

0: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
1: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooie gaaf huidje zonder rimpels, ja.
0: Goed, maar dan moet ook je bril af.
1: Oh.
0: Want die heb ik ook niet.
1: Oh, nee.
0: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
1: Oh, ja.
0: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
1: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
0: Waar wacht je dan nog op? Hè? Naar binnen. Brood bakken. De vloer vegen.
1: Maar
0: de kat eten geven.
1: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
0: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
1: Hé, kom terug. Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Au, help.
0: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja.
0: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
0: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
3: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer. Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Jorden Kids DJ bij Hallo Kids Radio. En gisteren, toen was het feest in Den Bosch. Daar was het lekker spelen in de modder tijdens de baggerloop. Oeh, lekker vies worden. Ja. Nou, eens even luisteren hoe dat ging, hoor.
1: We mogen de baggerloop gaan doen. En we worden helemaal vies.
2: Gaat iedereen maar?
3: Ja!
1: Lekker vies worden door de modder rollen. Het is leuk als kind zijn.
4: 3, 2, 1.
5: Ze gaan fris van start, maar zo fris blijven ze niet. Leerlingen van verschillende basisscholen in Den Bosch doen vandaag de baggerloop. Ze rennen een rondje van 3 kilometer en onderweg komen ze allerlei obstakels tegen.
1: Nee! Schoen! Heel veel water in de schoenen.
6: In het begin is het wel een beetje koud.
7: Het is vooral ook goed voor je conditie zo en het is ook heel leuk.
0: Nou, het is toch leuk om samen met je klasgenoten te rennen, te klimmen en te springen in de modder. Het is een jaarlijkse traditie in Den Bosch. 2000 kinderen doen mee. Eigenlijk zouden ze dit op veel meer plekken moeten doen. Ik, ja, goed idee.

Dit was Twist en de Street Crew. Een nieuw liedje. Ja, vinden we altijd leuk om 8:15 een nieuw liedje op de radio. En deze is niet helemaal meer nieuw, maar we hebben nog niet zo heel veel gedraaid op Hallo Kids Radio. Het is van de Nederlandse band Son Milieu. En die hebben natuurlijk die hele grote hit gehad, Multicolor. Maar dit is hun allernieuwste, Feels Part 2.

0: een playback.
1: Kinderen voor kinderen en die spot gaat aan. Ja, we doen dus natuurlijk de lamp mee, hè? Dus dat je in de spotlight staat. En als je eenmaal in de spotlight staat, ja, dan kan je de show stelen. Hé, zo is het ook. Zometeen het peutertje tussen 9 en 10 met de allerleukste liedjes voor de allerkleinste. En vanmiddag, dan is het natuurlijk weer tijd voor de wereld van Studio 100 vanaf 3 uur. En vanaf 4 uur live radio met Mayoni en Arnoud in het programma Hallo Weekend. Hopelijk.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: leuk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Dit is het peuteruurtje.

0: Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!
1: Ja, ja, Vlinder!

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je toch net naar

0: Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: stoppen.
1: Daar is er een bushalte, uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij niet verpraat, vrolijk?
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks meesmikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe.
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
5: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok.
5: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
5: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hé, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten.
4: Hé, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
5: Yeah!
7: Yeah! Yeah!
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is het niet.
8: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
8: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
8: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Wat doe je nou?
8: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
8: Wat een zuur kaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: se salavi, baby.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Tom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: opnieuw. Maar ik ben mij gesteld, zich nogal aan. Oh, ik ben te vrij en dank je, maar ik moet er nu vandoor.
1: Mirabel!
0: Super familie.
1: Mirabel!
0: En ik ben familie, dus.
1: Mirabel!
2: Mirabel!
0: Vrij en dank je, maar ik moet er nu vandoor.
1: Mirabel!
0: Super familie.
1: Mirabel!
0: En ik ben familie, dus.
1: Mirabel!
2: Mirabel!
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: koud. De tovertuin ontwaakt en iedereen heeft weer zin in een fijne nieuwe dag. Nou, bijna iedereen. Pip lijkt niet zo heel erg blij.
1: Ah, Pip, goedemorgen. Is het fijn buiten?
2: Nee, het is niet fijn buiten zo alleen en er is ook niks leuks te doen vandaag.
1: Ah, jawel joh, we gaan lekker tekenen. Daar heb ik echt zin in.
2: Nou, ik niet. Woezel, schiet nou eens op. Hey, ben je nou klaar? Ik wil naar buiten.
1: Nee, nog even. Het gaat zo goed. Ik ga er zo nog een maken.
2: Woezel, ik wil dat je mee naar buiten komt.
1: Ja, straks. Echt. Eerst nog even wat blauw hier.
2: Nee, nu. Hey.
1: Hey, Pip. Kijk nou wat je doet, stommerd.
2: Oh, dat doet pijn. Dat ga ik aan tante vertellen.
1: Oei.
3: Pipje, wat is er?
2: Woezel heeft me geduwd. Heel hard. Ik viel zo op de grond. En toen werd hij ineens ook nog heel boos.
3: Nou ja, zeg. Dat kan niet. Woezel, kom eens hier. Woezel, heb je Pip een harde duw gegeven? Wat zeg je? Kun je niet meer praten? Je mag niet duwen, Woezel. Zeg sorry tegen Pip.
1: Ik heb altijd de schuld.
3: Woezel, je bent een stout hondje. Je gaat naar je hok en je blijft binnen totdat je sorry hebt gezegd.
2: Nou.
3: Eerst duwen en dan geen sorry zeggen. Nou.
2: Hey, visje.
4: Visje, tante Perenboom was heel boos op Woezel. Ze heeft hem een stout hondje genoemd. Ja, want Woezel had mij heel hard geduwd. En dat mag niet. Woezel was boos op mij, snap je?
2: Nou, ja, visje. Eigenlijk was ik ook best een beetje gemeen tegen Woezel.
4: Oh, visje, wat moet ik doen? Woezel is wel mijn beste vriend.
2: Ja, visje, je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik doen.
4: Tante, ik moet je wat zeggen. Ik heb net niet alles verteld. Ik was eigenlijk ook niet zo aardig voor Woezel.
3: Oh, hoezo?
4: Nou, kijk, tante, ik was heel boos. En toen heb ik zijn hele mooie piratentekening kapot gemaakt. En toen kregen we ruzie.
3: Pipje toch.
4: Woezel! Woezel, kom nou, het spijt me. Ik was gemeen.
1: Pip, sorry van het duwen. Zijn we nog beste vriendjes?
2: Ja, tuurlijk! Allerbeste vriendjes! Oh, Woezel!
1: Oh, Pip!
0: Woezel en Pip zijn de allerbeste vriendjes. Ook als ze even een keertje ruzie hebben. Altijd snel weer goed maken, jongens. Dan komt alles weer goed.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

0: leuke kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Mwah! Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Oh. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ja, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke zoentjesdag.
2: Is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Nou, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar, het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
3: Ja!
5: Ja, ik wil ook!
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou, mevrouw de heks. U houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
7: Bah!
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee, hè? Niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker.
8: Oh, nee!
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom chak.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit
2: en groetjes Vera.

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen.

0: Kids Radio. Ik vind jullie het allerliefste. Groetjes, Felix.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo, wij zijn Milou en Rinske. Groetjes.
5: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!
6: Kids Radio is echt super!
7: Kids Radio is de leukste zender ooit! Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Is Hallo Kids Radio.

0: Leckere!
1: Lecker Hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker Hapje! Jullie?

0: nog een keer.
1: Yeah.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kidsradio is de beste radio ooit.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Artie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden.
1: De wereld van Studio 100.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: dan met ons mee.
1: Bombaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Wee! Party, party.

0: toch, kom, even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké. Okay.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
1: Hallo Kids Radio.
2: Live vanuit de tuin. Hoor je nu?
3: Hallo Weekend.
4: Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
5: Ja, je raadt het nooit. Na bijna 5 jaar zitten we voor het eerst echt in een tuin. Dit is een beetje de tuintour.
6: Hallo Kids Radio.

0: Ook meteen een hele goede middag uitgekozen. Het is 22 graden, we zitten onder een boom. Het is fantastisch, we hebben alles erop en eraan. Kopje koffie erbij. En we zitten in de tuin van Jort en Jelte. Goedemiddag.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Ja, kijk eens, nou, we gaan het gezellig maken. Marjoni is een klein beetje ziek geworden. Die is verkouden, dus... nou, hoe

0: Ja, ik moest een beetje lachen, want we zitten in de tuin van Jort en Jelte live uit te zenden. En we hebben dus, nou, in de studio heb je normaal zo'n rode on-air lamp. En die gaat dus, wat ik zet mezelf even uit zo. En dan weer aan.
1: Ja, wij staan nog open, dus dan gaat die niet uit.
0: Oh ja, precies. Gaat dus die lamp, die gaat aan en uit. Ja. Maar dit is gewoon een tuinlamp in de tuin.
1: Ja, de tuinlamp gaat gewoon aan en helemaal uit.
0: Ja, fantastisch. Nou, goed. Het is zomer en we hebben al... Nou ja, hoe lang hebben we het hier al over? Ik denk al een jaar of zes om een keer in de tuin bij luisteraars een uitzending te doen. En misschien dat je nu thuis zit te luisteren en denkt, ja, dat zou ik ook wel een keer willen. Nou, dit is even een beetje een testcase, een eerste uitzending. En we zitten heerlijk, ja, bij mij thuis, feestje in de tuin, onder de boom. En technisch is alles geregeld. Je kunt dus ook gewoon appen naar de tuinstudio.
1: Ja, tuinstudio.
0: Ja, precies. We gaan eens even doornemen wat voor week het is. Want Jort, ik hoorde jou vandaag net eigenlijk zeggen. Het is de week van, noem eens even wat.
2: De week van de verboden boeken.
0: De week van de verboden boeken, wat wil dat zeggen dan?
2: Eigenlijk is het een week. En net als in Amerika zijn heel veel boeken verboden om daar te lezen of te verkopen.
0: Oh, echt? Ja.
2: En die worden nou eigenlijk deze week in het zonnetje gezet.
0: Nou, wat leuk zeg, wat leuk zeg. En daar mogen we dan wel over praten, toch?
2: Ja, of is dat ook in Nederland beetje... wel.
0: Oh, in Nederland wel, oké. Verder is het vandaag de dag van de One Hit Wonders. Ik weet niet waarom dat vandaag is, maar dat maakt ook niet uit. Maar kun jij eens even uitleggen wat dat nou precies is, de One Hit Wonder?
2: Het is eigenlijk een artiest.
0: Ja.
2: Die heeft een liedje gemaakt. En dat is eigenlijk het enigste liedje wat hij heeft gemaakt. En die heeft ook heel veel succes.
0: Ja.
2: Geven aan de artiest.
0: Ja. Ja, dat klopt. Of je hebt, de Macarena geef ik altijd als voorbeeld, hè, van Los Del Rio. Nou, die hebben één keer een tophit gescoord. Die dachten daarna, de centjes komen binnen, het is goed geweest. Soms heb je ook nog van die artiesten die dan, die daarna nog wel liedjes maken, maar wat dan geen hit wordt, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan straks wat One Hit Wonders draaien. En als je nou denkt, ik had het vanochtend beloofd, waar is DJ Mayoni? Want ja, we hadden je ontzettend uitgekeken om samen in de tuin de uitzending te maken. Hallo weekend. Maar Mayoni is heel erg ziek geworden. Die klinkt een beetje zo. Of inmiddels al wat zwaarder. Dus ja, dat is het heerst een beetje, verkouden.
2: Ja.
0: En we dachten, als zij nou meekomt, dan worden jullie straks allemaal ziek. Dat willen we ook niet hebben.
2: Nee, dat willen we niet.
0: Nou, we gaan een feestje bouwen. We gaan battelen. Ik ga in ieder geval battelen tegen jou.
2: Ja.
0: En je hebt al een thema bedacht, hè?
2: Het thema is Studio 100.
0: Studio 100. Nou, dat gaan we doen. Zometeen battelen. En we gaan moppen tappen. En stuur je berichtje of je duim.

0: Touch of Desire, je hoorde Jonas Blue en My... ja, dan zeg ik het toch verkeerd. Ik kan het haast niet meer lezen natuurlijk. Nou, iemand anders, laat ik het zo zeggen. Even Jort, even weten, we zitten in de tuin uit te zenden. Heb je de buren wel ingelicht dat we hier radio zitten te maken?
1: Die hebben we ingelicht.
0: Oké, dus die weten ervan. Nee, ja, het zit er goed. Ja. Maar ik dacht, ja, anders denk ik zo bezig. Wat zitten die mensen allemaal te babbelen daar in die tuin? Waar gaat dit over? Nee, dat is helemaal goed. Nou, de battle, het is vrijdagmiddag. Aangezien Marjoni een klein beetje ziek is, ga ik tegen jou battelen. En ook tegen Jelte, maar vooral tegen jou. Want jij zei, nou, dan gaan we Studio 100 doen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel... ja, dat is eigenlijk wel Marjoni haar afdeling normaal gesproken, Studio 100. Dus ik moest nog mijn best doen om een leuk liedje uit te kiezen. Maar we gaan zometeen beginnen met die van jou. En waarom vond je het zo leuk om een Studio 100 battle te gaan doen?
1: Ja, ik en Jelte houden heel erg van Studio 100.
0: Ik hoorde jou net al, nou is wel grappig, want hiervoor, hè, tussen 3 en 4 heb je natuurlijk de wereld van Studio 100. Elke dag, 7 dagen in de week. Maar ik hoorde jou net vertellen over, wat is het ook weer, de sing-along, hè?
1: Ja, de Studio 100 sing-along.
0: En wat krijg je dan allemaal?
1: Meneer de burgemeester komt.
0: Wie is meneer de burgemeester?
1: Van Samson en Marie.
0: Oh ja, natuurlijk. Zo, ja, dat had ik. Nou, als Marjoni nu meeluistert, dan zegt ze, Arda, dat had je kunnen weten.
1: Maar goed. Robin Hood komt.
0: Ja.
1: Piet Piraat en de Zeevrienden.
0: Oh, Piet Piraat en de Zeevrienden. Superleuk, ja.
1: Kabouter Plop en de rest.
0: Ja.
1: Die zijn nu pas aangekondigd.
0: Oh, die zijn nu pas aangekondigd. Dus er komt nog meer, hoor ik al.
1: Er komt nog meer.
0: Er komt nog meer. Goed, wij gaan battelen, beste Jort. En dan gaan wij beginnen. Je weet hoe het gaat. Dan moet je natuurlijk even je eigen team aankondigen. We beginnen met...
1: Team Jort!
0: Ja!

0: dat is toch een leuke battle. Is volgens mij voor het eerst dat ik K3 in de battle heb gezet. Ja.
1: Ja.
0: Dus, nou, voor iedereen die vast stemmer is. Ik denk even aan Dominique, ja. Op wie ga je nou stemmen? Ga je nou eigenlijk een keer op mij stemmen? Dat zou te kunnen. Wat? Wat?
1: Altijd stemmen op Team Jort.
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Nou ja, stemmen kan eigenlijk vanaf nu al via de WhatsApp-telefoon of via de mail studio@hallokidsradio.nl. Alle lijnen staan open. Geef even naar onze technicus Jelte. Alles loopt...
2: Ja, alles gaat goed.
0: Oké, top. Ja, ik hoorde jou net zeggen, je hebt 7 schermen openstaan. En alles gaat vlekkeloos. Kun je de volgende keer ook gewoon mee?
2: Ja.
0: Of we gaan gewoon altijd gewoon vrijdagmiddag doen we de uitzending hier.
2: Ja, dat kan ook.
0: Nou goed. We gaan nog 1 keer de liedjes laten horen. Want we willen wel natuurlijk even serieus kijken wie er met de winst vandoor gaat. Jij hebt dus Kabouter Plop.
1: Ja.
0: En ik heb K3. Wie heb ik aan de lijn? Het is een heel oud liedje. Taylor Romeo. Dan moet je nagaan dat K3 toen nog met dat liedje hoog in de hitlijsten stond. We gaan nog 1 keer de liedjes laten horen. En dan beginnen wij met...
1: Team Jort!
0: Ja hoor!

Wat gaat het worden? Wat gaat het zijn? Je kunt stemmen via de WhatsApp-telefoon of via de mailstudio. Ik ben heel benieuwd of Jort straks aan het einde moet gaan meezingen of dat Arnoud dat was. Nou, we zullen het zien. Ondertussen leuk.

0: toch prachtig als de zon schijnt. André van Duin op Hallo Kids Radio. Jort, eventjes serieuze zaken, want hoe oud ben jij?
1: Ik ben nu 12.
0: 12 jaar, jij wil stage lopen, hè?
1: Ja.
0: Ja, waar wil jij stage lopen?
1: Bij Hallo Kids Radio.
0: Ja, maar ook bij de Efteling, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat ook natuurlijk. Dus, nou goed, ja, ik heb je al een keer gezien in dat nieuwe hotel. Zeg maar, een heel mooi pak, zeg maar. Dat zou je wel leuk vinden om daar even te gaan.
1: Ja.
0: Maar Jort, oké, Efteling is natuurlijk superleuk. Vind ik ook. Heb ik ook lang gezegd. Als we nou eventjes vanaf het hotel gaan we even linksaf. Dan lopen we langs de stoomtrein.
1: Ja.
0: Dan kom je uit bij Max und Moritz.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Dan lopen we nog even door. En waar kijk je dan tegenaan?
1: Tegen die piranha en dan is het
0: Macabre. Oh ja, heb je wel een punt. Nee, we lopen nog even door. Sorry. Ja.
1: Dan kom jij bij de baron.

0: eindigt het met een heel mooi pianootje. Maar dit jaar, we gingen natuurlijk even linksaf rechtsom langs Dans Macabre in de Efteling. Naar natuurlijk de Baron, want dit was Jort...
1: De hardwell-versie van de Baron.
0: Ja, die hoor je niet in het park, volgens mij.
1: Heel soms.
0: Heel soms? Oh, dat weet ik niet. Ja, wanneer hoor je die dan?
1: Vaak s'avonds in de wachtrij hoor je hem nog.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat leuk. Want de eigenlijke muziek van de Baron die klinkt natuurlijk best wel anders. Maar DJ Hardwell heeft toen bij de opening... Dat was, moet ik even nadenken, 2015 volgens mij...
1: Of 16.
0: 16, ik was erbij. Ik had het moeten weten. Maar dat was fantastisch. Hey, we gaan zo meteen even naar de tussenstand. En er zijn al flink wat stemmen binnengekomen. En Jort, wat denk je? Ga ik winnen of ga jij winnen?
1: Ik denk dat Team Jort gaat winnen.
0: Nou, je hoort het zo, hè?

0: Yves Berens, je hebt Robert van Hemert was deze. Wie heb je nog meer? Marco Schuitmaker.
1: Bankzitters.
0: Ja, die heb je ook, ja.
2: Rutger van Barneveld.
0: Dat wou ik net zeggen, ja. Die gaan we zo ook nog draaien met Zon, Zee, Strand. En misschien nog veel meer. Maar eerst gaan we even aan de battle, want we zitten midden in de battle. En ja, Jort, jij vroeg net al, ja, wie staat er eigenlijk voor? Nou, ik begon net over Dominique, vaste stemmer. Die stemt al, nou, ik kan wel zeggen al jarenlang op Team Mayoni. Maar ik pak even de mailbox erbij. En Dominique zegt, kijk Arnoud, het is dat je hebt gezegd dat Mayoni ziek is geworden. Anders zou ik denken dat je na al die jaren eindelijk hebt ontdekt hoe je mijn stem kan krijgen. Want Dominique stemt voor het eerst op mij. Ja, Team Arnoud. Ja, het is ongelooflijk. Dus nou, daar ben ik hartstikke blij mee. En nou, dat vind ik wel leuk. Maar ja, de vraag is dat genoeg? We gaan eens even kijken. Ik heb wat stemmen binnengekregen. Ik zag hier een berichtje. 3 stemmen gaan naar Team Jort. Het valt me wel op dat iedereen die stemt opeens 3 stemmen aan jou geeft. Ja, ik weet niet wat daar nou de reden van is. Maar hadden we dat afgesproken? Volgens mij niet, toch? Of,
1: nee.
0: Ik ga eens even wat afspelen. Even kijken wat dit is.
3: Het is weekend.
0: Oh, leuk, ja.
4: Fijn.
3: Weekend.
4: Mag ik het liedje van Carnaval Festival horen?
0: Oh, we zitten...
4: Dankjewel, fijn weekend.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ja, Carnaval Festival, maar dat was niet voor de battle. Ik zet hem even erbij. Gaan we doen. Gaan we even kijken wat dit is. Gaan we kijken.
5: Sorry Team Arnoud, ik ben voor Team Jort. Groetjes andere kant van lid.
0: Oh, dat is toch grappig. Ja, daar komen ze... Ik moet een beetje even kijken. Dan gaan we naar de volgende. Dat is...

0: 야. 디뉴어제.
1: 간들라인 할로 할로.
0: 네, 이제 또
1: 팀바랑. 온디바이언
0: 디자인 할로 할로.
1: 멘테이고 메요.
0: 마이. 예, 그래서
1: 카포.
0: 자, 그만. 야, 자, 그만.
1: 디케.
0: 아,
2: 토ch, hè?
0: Ik dacht even dat het jouw liedje was, Jort. Maar het was toch voor mij. Even kijken, ik moet eventjes kijken, want ja, ik zit met allerlei schermen open. Wat komt er nog meer binnen? Hier zegt iemand, ik ga voor Team Jort. Woo! Nou, dat mag natuurlijk. Even kijken, er komt er nog een paar keer Team Jort binnen. Nog een keer 3 stemmen voor Jort. En... ja, nou goed. Ik zou ook graag willen winnen. Dus als je nog zou willen stemmen, dan kan dat een minuut of 3. Ik zit al bijna aan het einde van de battle. Dan laat ik dan wel 1 keer de battle horen. En we beginnen met team...
3: Ja!
0: Ja, zeker. Dat is deze.

Nou, stemmen kan via de app of via de mail studio @hallokidsradio.nl. En dan gaan wij even een liedje draaien over eten. Ja, ik heb deze ooit wel eens in de battle gestopt. Het is pizza, pannenkoek, friet met een ijsje.

sapannenkoek friet met een ijsje toe. Je kan geen pap meer zeggen en ook geen ba of boe.

0: een playback.
1: Het is het liedje wat hoort bij de kinderboekenweek Spot Aan. Nou zijn er meer liedjes met de titel Spot Aan. Dirk heeft ook een liedje gemaakt Spot Aan, samen met Tonkie en Jack. En hier zit volgens mij ook weer een dansje bij. Ik heb Mayo niet al even zien oefenen. Jort, heb jij het dansje al gezien?
2: Ik heb hem gezien.
1: Maar jij slaat hem over.
2: Ik sla hem
1: ja,
2: over.
1: Ja, dat zo keek je al, ja. Doe ik even met je mee. Ja, nee, dat is een hele goeie. Spot Aan, maar nu serieuze zaken, want we gaan naar de uitslag van de battle. En... Nou, ik heb al... Wacht even hoor, even kijken wat hier nou binnenkomt. Ik krijg een berichtje binnen. Succes nog, Jort en Jelte. Van Gijs.
2: Oh, Gijs! Hallo, Gijs!
1: Hallo, Gijs. Wie is Gijs?
2: Gijs is mijn beste vriend.
1: Oh, dat wat leuk. Die zit te luisteren. Dus, kijk of je nog meer succes kunnen wensen. Want in totaal heb je meer dan 26 stemmen binnengehaald. En dan heb ik nog niet eens over de mail. Volgens mij is wel duidelijk dat jij de battle hebt gewonnen. Sorry, ja, ik moet een beetje op de buren letten natuurlijk. Hè? Want dat, die denken ook... Oh, niet? Oké, nou goed. Nee, hartstikke leuk. Dat betekent dat wij... ik zit me nou bezig met denken... Ik moet even kijken of ik dat hele liedje wel heb natuurlijk. Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk wel een ding. Ik had er eigenlijk op gerekend dat ik zou winnen. Dus hoe heet jouw liedje ook alweer?
2: La la la van Kabouter Plop.
1: Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Zingt hij nog wat meer dan alleen la la la? Of,
2: Volgens mij niet.
1: Oh, dat is het ook wel zo'n beetje.
2: Volgens mij wel.
1: Ja. Even kijken. La la la van Kabouter Plop. Ja, ik moest hem even erbij zoeken. Maar dat gaat wel goed komen volgens mij. Wacht even, daar had je hem al. Maar dan moet je hem wel even officieel aankondigen. Je hebt de battle gewonnen deze vrijdagmiddag. Zometeen gaan we trouwens moppen trappen. Heb je nou een leuke mop, stuur hem alvast in. Maar dan gaan we eerst luisteren naar de winnaar van de battle. Ja, daar komt hij.
2: Hier is Kabouterplop met La La La.
1: Zo hé. Nou, dat de hele buurt het mag weten.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, het staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja. Ja, heb ik geschreven, ja.

0: Ja, ik vind het hartstikke leuk, Jort, maar dit zit dus de rest van je dag. Sterker nog, de rest van het weekend zit het in je hoofd.
1: Ja.
0: En bedankt. Maar goed, de Carnaval Festival was ook nog aangevraagd. Ja, daar heb je er ook zo eentje. Dat is ook zo'n
2: oorbel. Die blijft ook de hele tijd in je hoofd.
0: Ja, precies. Dus zullen we die dan meteen even doen? Dan zijn we wel van kabouter plop af nu.
2: Want anders dan doen we nu even de liedjes die in je hoofd blijven hangen.
0: Ja, even kijken.
2: In de hoop dat ze er dan uiteindelijk uitgaan, omdat je meerdere liedjes door elkaar heen hoort.
0: Nou, hebben we natuurlijk ook wel eens met Hallo Kids Radio feestjes gedaan thuis. Geen radio-uitzending. En toen hebben we één keer, dat was in Voorschoten, hebben wij een Carnaval Festival aangezet. Toen hebben wij een polonaise gedaan door de hele wijk. Ik ga jullie dat nu niet aandoen. Maar het is wel leuk om in gedachten te houden.
2: Ja, het is wel leuk voor een misschien volgende keer.
0: Dat is zo. Ik ga even een stukje laten horen van Carnaval Festival. Maar dan is even de vraag, voordat we gaan moppetappen. Gaan we dan even naar Frankrijk, naar Italië, naar Japan, naar Mexico, naar Spanje? Of gaan we naar Duitsland?
2: Oh.
1: Ik denk toch wel Spanje, want die is wel lekker zomers.
0: Die is lekker zomers. Daar komt ook onze bondscoach vandaan, hè?
1: Oh.
0: Ja, moeten we het zo ook nog even over hebben, over voetbal. Nou, dan gaan we even een stukje naar Spanje.

0: dat was even een stukje Carnaval Festival, wat je misschien normaal gesproken niet zo vaak hoort. Maar dit kwam uit de rit. We zaten even in Spanje, Jort.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. We zitten nu in de tuin, helemaal live en volgens mij luid en duidelijk te verstaan. En het is wel grappig, want alles is voorbereid. Het stikt hier van de moppenboeken, want ik heb hier voor mij het superdikke moppenboek. Roy, luister je mee? En dan hebben we ook nog het waanzinnige moppenboek. En wat heb jij? Oh, jij hebt er ook nog eentje?
1: Ook het tweede waanzinnige moppenboek.
0: Nou, goed zo. Ik zie nog een jump moppenboek voor jong en oud. Het is de hoogste tijd. Het is 16:45 geweest, jongens. Daar gaan we.
2: Moppetappen met Arne Oud. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Ja, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat is natuurlijk live ingezongen nu, hè? Top. Nou, we gaan eens even beginnen. We waren net al een beetje aan het inlezen en lachen. Jort, jij mag meteen beginnen met de eerste mop.
1: Waar eindigt elke verjaardag mee?
0: Even kijken, waar eindigt elke verjaardag mee? Dat kan alle kanten uitgaan. Even denken hoor, waar eindigt elke verjaardag mee? Met een hoop rommel, want je hebt natuurlijk een hele hoop uitgepakt, hè?
1: Niet te moeilijk denken.
0: Niet te moeilijk denken. Nee, dan weet ik het niet.
1: Met een G.
0: Die is wel leuk. Die heb ik echt nog nooit gehoord. Waar eindigt elke verjaardag mee? Met een gel. Prima. Goed. Gaan wij door met Jelte. Jij hebt de volgende klaarstaan.
3: Twee kippen komen elkaar na een lange tijd weer eens tegen.
0: Ah.
3: Vraagt de bruine kip. Zeg, hoe is het eigenlijk afgelopen met die twee eieren van je? Zegt de bonte kip. Heel goed. De ene is uitsmijter en de andere advocaat.
0: Oh, die is ook wel heel leuk. Oh, ja, inderdaad. Oh, daar ga ik voor de uitsmijter trouwens. Maar goed, oké. Even kijken, ik had er ook eentje. Ik zat net een mop op te zoeken in een moppenboekje. En je gelooft het dan niet, maar het gaat over... Jort, let op. Ik kan er niks aan doen, hè. Jort is net aangekomen op zijn vakantieadres. Nou, de hoteleigenaar die leidt hem even rond. Die laat gewoon even van alles zien aan Jort. En die zegt, nou, we hebben bij dit hotel 3 zwembaden. Zegt hij trots. Eentje met koud water. Eentje met verwarmd water. En een leeg zwembad. Dus eentje met koud water. Eentje die is warm. En eentje is helemaal leeg. Zegt Jort. Ik heb hem niet bedacht, hè, de mop. Dus dat moet ik wel even bij zeggen. Zegt Jort. Waarom is er dan een leeg zwembad? Nou, zegt de hoteleigenaar. Dat is voor mensen die niet kunnen zwemmen. Dus. Goed. We gaan snel door met de volgende. Heb je er nog eentje paraat?
1: Ja.
0: Oké, nou, let's go.
1: Waarom dragen koala's hun jong op hun rug?
0: Ja, vind ik een goede vraag. Dat doen ze niet in hun buidel, want een kangeroe heeft zijn kleintje in de buidel. Een kangeroe, bij een koala zit hij op de rug. Nou ja, om hem niet kwijt te raken, zou ik zeggen.
1: Omdat het zo lastig is om een kinderwagen de boom in te krijgen.
0: Ja, dat is ook wel weer waar natuurlijk. Zie je het al voor je, hè? Oh. Wij gaan even door met een mop. Die is ingestuurd door... Ja, een van de leukste moppertoppers die we kennen. Namelijk Janaika. Die heeft altijd moeilijke moppen. Vorige week, moet ik zeggen, had Mayoni hem in één keer goed. Ik ben de mop al even kwijt. Maar wij gaan even luisteren naar wat Janaika net heeft ingestuurd. Let goed op.
4: Hoi DJ Arnold en DJ Mayoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is...
0: Ja.
4: Welk huis heeft geen deur, geen raam en geen dak? Ik ben benieuwd of jullie het weten. Groetjes van
0: Janaika. Ja. Dus welk huis heeft geen deur, geen raam en geen dak?
1: Ik weet hem, denk
0: ik. Ik zit een beetje in dezelfde hoek te denken. Wat dacht jij?
1: Een cel.
0: Ik dacht aan een slakkenhuis.
1: Dat kan ook.
0: Dat zou kunnen, hè? Maar bij Janaika weet je het maar nooit, want dat loopt altijd anders dan dat je denkt. Even kijken, we gaan nog één keer even
4: Raadsel is... Ja. Welk huis heeft geen deur, geen raam en geen dak? Ik ben benieuwd of jullie het weten. Groetjes van Janaika.
0: Ja, nou, we denken het te weten, Janaika.
4: En weet u niet antwoord al? Het antwoord is, er komt die tromgeroffel.
0: Ja, zeg maar.
4: Een klokhuis.
1: Een klokhuis.
0: Nee, waarom niet goed? Oh, een klokhuis.
1: Daar had ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, daar had ik niet over nagedacht. Ik zit even te denken, want vorige week had Janaik een hele leuke mop. Die kan ik nu niet meer navertellen, of het is een raadsel eigenlijk. Die ga ik even, erbij zoeken. Ondertussen is er nog een nieuwe mop binnengekomen. Wacht even hoor. Ik eventjes, oh ja, dit is een mop, die heb ik ook wel eens. Ja, dit is niet zo aardig eigenlijk. Ja, Jelte kan er misschien wel om lachen, maar ja, Jort, je hebt een bril. Zal ik hem toch vertellen?
1: Is goed.
0: Wacht even, ik moet even de muziek weer aanzetten. Want we zitten zo lang te moppetappen dat de muziek alweer op was. Hoe ga ik dit nou uitleggen? Wat is het toppunt van onaardig zijn? Ondertussen zingen we even mee.
2: Moppetappen met Arne Hout. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Nou, ja, dit is geen mop, maar een raadsel. Dus wat is het toppunt van onaardig zijn, Jort?
1: Ik weet het niet.
0: Iemand met een bril veel sterkte wensen. Je moet er niet om lachen, hè?
1: Nee.
0: Dat dacht ik al. Even kijken. Dan ga ik toch nog even naar de mop van Janaika van vorige week. Even kijken, want dat is wel leuk om even te laten horen. Kijken of jullie hem nog weten. Want Marjani had hem goed. Ik niet. En die klinkt als volgt. Wat even hoor. Nou, we hebben nog genoeg muziek over. Dus dat is ook wel weer handig natuurlijk. Even kijken. Janaika, nou dan ga je dan nog een keer met de mop van vorige week. Let op.
4: Hoi Dietje, Arnold en Dietje Mignoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Raadsel, sorry.
4: Ik hoor zonder oren, spreek zonder mond. Ik heb geen lichaam, maar ik word levend met de wind. Wat ben ik? We moeten jullie deze weten. Groetjes van Janaika.
0: Is moeilijk, hè?
1: Ja.
3: Ik weet hem niet meer.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dat moet je altijd twee keer afspelen.
4: Hoi Dietje, Arnold en Dietje Mignoni. Ik heb nog een leuk raadsel
0: voor
4: deze
0: week.
4: Dat werkt handig, ja. Raadsel is, ik hoor zonder oren, spreek zonder mond. Ik heb geen lichaam, maar ik word levend met de wind. Wat ben ik? We moeten jullie deze weten. Groetjes van Janaika.
0: Oh, wacht even. Ik zie opeens een vinger omhoog gaan. Ja, als je thuis weet, roep het lekker naar de radio of naar papa of mama. Maar,
1: Ik leef met wind. Dus ik denk een molen.
0: Oeh, zo, daar had ik... Daar was ik niet op gekomen. Nou, we gaan zo even aanzetten.
1: Ja, is goed.
0: Nou, Janaika, even kijken of.
4: En weet u het antwoord al? Antwoord is: er komt die tromgroffel.
0: Dan gaat hij ja.
4: Een echo. En hadden jullie hem goed? Ik weet het niet.
0: Een echo, dat was hem. Ik zat opeens, ik dacht aan een schaduw. Maar een echo, dat was hem. Die had Marjani vorige week goed. Nou, nog één uitsmijter uit het boekie.
1: Wat krijg je als je een hond met een olifant kruist?
0: Wat krijg je als je een hond met een olifant kruist? Een tikkel met een hele lange slurf. Nee, ik weet het niet.
1: Een hele zenuwachtige postbode.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Oh. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Dan moet ik nog even kijken, want ik heb... Vanochtend van Debbie heb ik ook nog wat binnengekregen. Maar die is volgens mij op pad. Dus die kon even geen mop insturen. Nou, ik weet het goed gemaakt als je naar thuis zit. Hier denkt, ja, maar ik heb nog een hele leuke mop. Of een heel leuk raadsel. Laat het even weten, want dan kunnen we die zometeen gaan laten horen. Zomer, zon en strand, zo voelt het wel. We gaan luisteren naar Rutger van Bakker.
5: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Ja, Rolf Sanchez met die zomerse hit Marchar op Hallo Kids Radio. En je hebt het gehoord, ik heb even wat andere muziekjes erbij gezocht. Want ja, het is alsof het zomer is. Jort, kom eens even erbij. Want ik heb, ik krijg berichtjes binnen. Als jij helemaal op de radio bent, gaan mensen ook vragen aan je stellen. Goedemiddag trouwens, als je zit te luisteren. Dit is Hallo Kids Radio, de weekendshow vrijdagmiddag vanuit de tuin.
1: Ja.
0: Met hapjes erbij. Met een drankje erbij. Het is fantastisch, zeg. Wacht even, ik krijg even een vraag binnen. Ik heb net een foutje gemaakt, zie ik. Want we hebben jouw winnende liedje gedraaid van Kabouter Klop. Maar dat is volgens mij niet de goede versie. Want ik krijg van Bas bericht dat hij zegt... Ja, je moet eigenlijk de single versie moet je draaien. Dus dat kunnen we straks misschien even alsnog doen. Want klopt wat ik zeg, hè? Ja, nou hij zegt, jullie hebben denk ik de videoclipversie gedraaid. En dan moet je toch maar even de goede versie draaien. Nou, dankjewel Bas. Verder heeft Bas ook nog een mop gestuurd. Maar jij had ook nog een mop, dus dat gaan we zo wel even doen. Maar, even kijken hoor, wat vraagt Bas nou ook alweer? Nou, dan ben ik de vraag kwijt. Even kijken hoor. Oh ja, hier heb ik hem. Let op. Even een vraagje van Bas. Hoe zijn Jelte en Jort, want we zitten bij jullie in de tuin... eigenlijk bij Hallo Kids Radio terechtgekomen... aangezien ik de heren elke week in de moppenjingle hoor? Nou, ga jij het eens even uitleggen?
1: Eerst zaten Arnold en Mionie bij Efteling Kids Radio.
0: Ja, klopt, ja.
1: Daar hebben wij een keer een prijsvraag gewonnen. Toen mochten wij op bezoek komen in de studio. Toen zijn we blijven luisteren en... Ja, toen zijn we ook bij Hallo Kids Radio uitgekomen.
0: Weet jij nog wat de prijswagen was toen eigenlijk?
1: Ja.
0: Oh, wacht even, Jelte weet het. Jelte, ja, wat was de prijswagen
2: ik
0: toen?
2: Ik weet het, want toen stond... volgens mij was dat Mayoni al.
0: Ja.
2: Die stond toen in de Efteling. En dan moest je raden waar ze staat.
0: Oh, dat was stond. Raad waar ze staat, ja.
2: Ja, ja, en dat had ik toen goed geraden. Want ze stond bij de Hollebolle Gijs. Bij toen nog de bobsleebaan.
0: Ja, natuurlijk staat Mayoni bij Hollebolle Gijs. Die wil altijd eten natuurlijk, dus nee, snap ik. Oké, dus en toen zijn jullie een keer bij ons in de studio gekomen?
2: Ja.
0: En toen?
2: Zijn we ook nog een keer naar Beeld en Geluid geweest.
1: Ja.
2: 3 dagen lang,
0: ja,
2: voor
0: dat
2: 100
0: weet ik
2: jaar radio.
0: Ja, en toen? Oh, de muziek is op, wacht even. Zo. Ja, en toen?
2: Nog een keer het jaar erop in de carnavalsvakantie.
0: Ja.
2: Hebben we,
0: ja,
2: ook nog radio gemaakt.
0: En toen?
1: Weer Beeld en Geluid.
0: Ja, en toen?
2: Ja, toen zijn we meegegaan naar Hallo Kids Radio.
0: Ja, dat klopt. En nou ja, vandaar dat we uiteindelijk bij jullie in de tuin, ja, zijn beland. Nou, zo gaat dat, hè. Ik weet nog, Jelte, jij was denk ik, hoe oud ben je nu?
2: 15.
0: Nou, ik denk dat je 9 was.
2: Ja.
0: En dat je tegen ons zei, ik kom later bij jullie werken.
2: Ja.
0: Dat wij dachten, nou, ontzettend leuk, maar dat gaat wel heel lang duren.
2: Ja.
0: En voor je het weet, ben je 15, 16 en werk je bij ons.
2: Ja.
0: Toch?
2: Als techniek.
0: Nou, techniek, dus dat is hartstikke fijn. Bas, dat is een beetje de antwoord op de vraag. En ja, Jort, wat jij hebt ingezongen een beetje. Ja, toen klonk jouw stem ook nog altijd. Oh, dat was jij.
2: Dat
0: ja,
2: was
0: dat was hier natuurlijk. Wacht even, zullen we dat even... Ik vind dat toch leuk. Gaan we het doen. Kijk, daar moet ik ook niet achter de knopjes zitten, want nu gaat het allemaal mis. Even kijken, we gaan het nog één keer doen. Moet jij even luisteren. Dit is dus... Dit ben jij dus.
2: Ja, dit ben ik.
0: Oh. Ik spreek ervan eigenlijk, maar goed, let op. Ja, ja.
3: Moppetappen met Arne Hout.
0: Ja.
3: Het is de leukste mop, die is super top.
0: Ja, nu klinkt je stem wel wat zwaarder dan toen.
2: Ja.
0: Nou goed, zitten wij meteen weer in moppetappen. Ja, waarom ook niet? Vrijdagmiddag kan gezellig. Want diezelfde Bas heeft ook nog een mop ingestuurd. En ik ga hem even voorlezen. Let op. Kees is nog maar net begonnen met zijn nieuwe baan. Bij de explosieve opruimingsdienst. Als hij een bom vindt. Zegt hij, chef, ik heb een bom gevonden. En hij ontploft over 59 seconden. Zegt de chef, ja, kom eraan. Heb je een minuutje?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Ik denk dat de bom dan al ontploft is.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Oké, jij kreeg er net ook nog eentje binnen.
1: Ja. Hoe noem je een ijsbeer met oorwarmers?
0: Hoe noem je een ijsbeer...
1: Met oorwarmers?
0: Slim...
1: Laat maar, hij kan je toch niet horen.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Nee, die kan je natuurlijk helemaal niet horen. Leuk. Er komt wel weer een berichtje binnen voor jullie van Hanne. Mag je zo eventjes gaan lezen. En Bas die heeft nou even gereageerd. Die zegt, vandaar. Bas zit te luisteren. Hartstikke leuk. Echte fans dus. Wat leuk. En dan is er ook nog een liedje wat Bas aanvraagt. Dat is, maar dat ken ik helemaal niet. Olé Pistolen van Samson en Marie.
2: Nou, die ken ik ook niet.
0: Zullen we die zo eens even erbij zoeken dan?
1: Ja, is goed.
0: Olé, olé pistool. Ik heb daar nog nooit van gehoord.
2: Ik denk dat het iets Spaans is.
0: Ja, nou ja, we zaten net in de Spaanse hoek.
2: Ja, in de zomerse hoek. Dus zou wel fijn zijn als dat ook weer een zomers liedje is.
0: Nou, ik ben ondertussen heel even aan het zoeken. Even kijken. Dat is oorspronkelijk van Samson en Gert, ja natuurlijk. En dat hebben Samson en Marie, die hebben dat dan nagezongen, denk ik. Misschien dat Samson zei, hey Marie, zullen we deze ook nog even doen? Dan gaan we die toch even draaien zo.
1: Is goed.
0: En wat zat er nog meer op de planning?
2: Jij bent jarig geweest.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: We hebben nog cadeautjes. Oh,
0: dat is leuk zeg. Ja, ik vind dit al een cadeautje op zich, moet ik zeggen hoor. In de tuin radio maken. Maar dan gaan we dat zo doen. Superleuk. Moet ik even kijken of ik het goede liedje ga zetten. Want...

0: Wat een leuk liedje, Bas. Dankjewel voor de tip. Ik heb hier dan. Ik ken deze helemaal niet. Olé, pistolé. Saté, kip saté. Maar er staat ook nog een mop in. Dat vond ik toch wel grappig. Of een raadsel eigenlijk. Hè? Dus, wat zit jij nou nog meer moppen op te zoeken? Of,
1: Nee, ik ben de betekenis van olé pistolé aan het kijken.
0: Oh, dat vind ik op zich niet verkeerd, nee. Even kijken. Ik hoorde de buurman. We gaan nog even wat muziek aanzetten. Want het is kwart over... wat is hier? Oh, ik denk, als iemand dat doet, denk ik, je praat te hard.
2: Hey, wat heeft
0: hij? Oh, wat? Ja, vertel.
1: Het is... Eigenlijk betekent olé pistolé. Ze zeggen ook in een liedje saté. Het is eigenlijk gewoon een pistoletje.
0: Zie je, een pistoletje dus. Gewoon een broodje met saté, saus.
1: Maar in België...
0: Oh, in België.
1: Is het een rond broodje.
0: Oh, maar dat noemen wij heel anders. Ja, ik zie nu een plaatje. Dus, ja, het is gewoon een hard bolletje met...
2: Een keizerbroodje.
0: Een keizerbroodje. Waarom zeggen wij het op zijn Duits? We gaan het voortaan op zijn Spaans zeggen. Doe mij een olé pistolé. Nou, het is wel een verrassing. Want ik ben jarig geweest. En nou staat er opeens een cadeautje voor mijn neus. Ga ik dat nu open... Ja. Ja, jongens, maar dit is toch... Oh, daar zit wel chocola bij. Attentie, DJ Mayoni. Als Mayoni nu erbij was geweest, was ik die repen al kwijt geweest. Dat snap je, hè?
2: Ja, dat weten we.
0: Dus die gaan nu lekker mee naar huis. Hé, zo is het ook. Wacht even, ga ik dat nu uitpakken?
2: Ja.
0: Ja, maar ik wilde ook even een foto van maken, want het is natuurlijk heel mooi ingepakt allemaal. Wacht even hoor, gaat-ie?
2: Oh, even een foto maken.
0: Zo, even een foto maken. Nou, dat is leuk natuurlijk. Ja, dat vind ik altijd zo jammer. Als je dan pakjes gaat uitpakken, terwijl het heel mooi is ingepakt. Er is een hele mooie kaart bij. Van harte gefeliciteerd. Alsnog. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Van Jelte, Jort, Linda en Peter. Ja, want we hebben ook een tribune. Ja. Die zit hier dus onder de veranda. Dat is echt fantastisch. Met allemaal hapjes. Nou, wat superleuk. Even kijken hoor. Ik ga hem even openmaken. Ik ga het gewoon even zo doen. Even kijken.
1: Het touwtje is eraf.
0: Leuk hè, dat je er gewoon eind van de. Dat je er gewoon echt helemaal cadeautjes krijgt. Wat? Even kijken. Kijk, dit krijg je dus aan het einde van de verjaardag. Hè? Niet een G, maar allemaal rommel. Nee, dat is geen rommel, dat is natuurlijk inpakpapier. Dit is, dit is leuk. Alles over vinyl en platen. Van groef tot collectie. De complete gids voor platenfans. Nou, als jullie de uitzending afmaken, dan ga ik me even in het boek verdiepen. Ga ik hier lekker in het zonnetje zitten op de Big Bag. Ik ben er heel blij mee. Ik ga het even voorlezen. Er staat namelijk, er is iets magisch aan het moment waarop de naald de groef raakt en de muziek tot leven komt. Dit gaat dus over die zwarte schijven. De pizza's.
2: De zwarte
0: pizza's. De zwarte pizza's. Ja. Maar die worden steeds populairder. Dus... dit is echt hartstikke leuk. Ik ga even een liedje aanzetten. Ga ik even het boek
3: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Ik weet op een gegeven moment niet meer wat vertaald het is. Kun jij het nog verstaan?
1: Nee, volgens mij is het Hawaïs.
0: Hawaïaans, dat zou kunnen, ja. Ik wil even een kleine taalquiz. Weet je wat dit is voor taal?
2: Lillase tafreuken freken, die frontfrieken, bleef miswermland nu.
0: Nou, doe gewoon eens even een gokje.
1: Zwitserland.
0: Nee, Zwitserland. Nee, Zwitserland praten ze of Duits of Frans of Italiaans. Nee, heb je ook Zwitser-Duits? Had gekund. Nee.

0: is, het begon met een Z, Zweeds.
1: Ja!
2: Dacht ik het!
0: Dacht het al, hè?
3: Hallo, Kids Radio.
0: Het is bijna 5:30, etenstijd. Tenminste, we hebben het normaal over eten. En, nu ik bij jullie er thuis zit, wat gaat er vanavond gegeten worden?
4: Vrijdag frietjesdag, hè?
0: Vrijdag frietjesdag. Oh, dat hoor ik bij jou niet ook altijd zeggen. Ja, zij doet altijd een van die kaasballetjes erbij. Dan zeg ik wel eens, doe eens wat anders. Maar dan, nee, ik blijf gewoon hetzelfde eten. Heel soms een nasi schijf. Maar vrijdag frietjesdag, nou, wat een goed idee zeg. Is het hier altijd vrijdag frietjesdag?
4: Ja, vaak wel.
0: Oh, vaak wel, oké. En, we hebben het op de radio veel te vaak over frietjes. Dus als we even de gezonde afslag nemen. Als er groenten op tafel staan. Jort, wat vind jij dan de allerlekkerste groenten?
2: Bloemkool.
0: Bloemkool. Ben ik, ik ga je een hand geven. Dat vind ik ook. Marjoni vindt dat heel vies, maar ik vind dat echt heel lekker. En dan is dat dan bloemkool met een sausje of uit de oven.
2: Allemaal.
0: Ja, oké, alle bloemkolen. Dan wil ik bijna André van Duin erbij gaan pakken met het liedje. Maar goed, gaan we even naar Jelte. Als we dus de vraag aan jou stellen. Wat vind jij dan de lekkerste groente die er is?
4: Witte bonen en tomatensaus.
0: Oké, dat had ik niet verwacht. Ja, dat kan natuurlijk. En wat eet je dan erbij?
4: Aardappels. Gekookte aardappels met saucijzenworst bijvoorbeeld.
0: Lekker, oké. En... Oké, bloemkool. En is er iets waar je heel erg een hekel aan hebt?
2: Spruitjes.
0: Spruitjes, ja, dat wordt vaak genoemd, hè? Jelte, jij?
4: Ja, ik ook wel spruitjes.
0: Spruitjes. Oké, frietjesdag op de vrijdag. Dat zal vaak op het menu staan. Ik ga ondertussen trouwens, even heel gek hoor, maar ik ga je even een appje sturen, Jelte. Want jij hebt volgens mij heb jij een aparte ringtone op jouw app zitten. Ja, dat doet hij niet.
4: En nou wil je net zeggen, dan doet hij het niet.
0: Nee, wacht even. Ik ga je nu even een appje sturen. Oh ja,

0: Alsjeblieft.
1: Dat is toch een jingle, die ken ik ergens van. Ja, die hebben we heel lang gebruikt. Maar die heb jij dus gewoon op je app staan. Maar
0: als apptoon.
1: Ja, maar dat betekent dus dat elke keer als jij geappt wordt, gaat die dan af dus, of niet?
0: Ja, dat zou je zeggen van wel. En dan krijg je weer een appje en dan doet hij het niet.
1: Gaat er toch wat mis, hè, denk ik.
0: Ja.
1: Jort, wij gaan even naar de bloemkolen. Dat lijkt me wel leuk.

0: Talk.
1: Jodie Job op Hallo Kids Radio. Het is vrijdagmiddag iets over 5:30. En nou, we hadden het net over de volkszangers. Hè. Die zijn ontzettend populair geworden. En Jort, misschien weet je dat nog wel, 2 jaar geleden... toen tipte je mij volgens mij een liedje. En toen dacht ik, oh, dat is wel aardig. En toen was dat opeens een paar weken later. Ik dacht, ja, dit wordt hem. Dit wordt de hit. Dus ik zei tegen Marjoni, dit wordt hem. Ze is ik weet het niet. Nou, het werd een van de grootste hits van 2024. Jij weet waar ik het over heb, hè?
2: Ja, als ik terugkom
3: in de tijd, dan wel met jou.
1: Dat is hem inderdaad. We gaan

0: Ja, dat was hem dus. We begonnen spontaan te zingen, jullie tenminste. Want als ik terugkom in de tijd. Waarom dachten jullie van, ja, maar dit wordt een hele grote hit? Want dat hebben jullie dan tegen mij gezegd.
1: Dat is eigenlijk gewoon ons geheim.
0: Dat is jullie geheim, hoor. Dat ga je niet vertellen op de radio.
1: Nee,
0: dat snap ik wel. Ja, vroeger zei ik altijd, toen ik nog bij de Efteling werkte, zei ik, ik heb een neusje voor de hits, maar dat is er wel een beetje af, zeg maar. Vaak zeiden jullie dat.
1: Want wij hadden nou ook weer dit jaar goed met Talk to You.
0: Met Talk to You? Je bedoelt die ultra...
1: Ja.
0: Ja, ik moet een beetje kijken, want ik zit een beetje in de zon, dus ik kan haast mijn scherm niet zien. Wacht even kijken. Ja, nee, ik heb... Ja, maar dit is live radio, hè, dus dat maakt niet uit. Talk to You, hè?
1: Ja.
0: Talk to You. Kijk eens even. Dat is deze. En dat is ook een hele grote hit natuurlijk. Hè? Kijk, nee, dat is de verkeerde. Zie je, het gaat helemaal mis. Deze bedoel je.
2: You look like someone.
0: Nee. Dat is wel een talk to. Nee, dat is een talk to me, inderdaad. Die gaan we zo even erbij pakken. Maar daar had jij dus wel van tevoren gedacht, ja, dat is hem.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat vind je van de nieuwste van Rutger van Barneveld?
1: Ja, ook wel goed.
0: Ook wel goed, hè? En de nieuwste van Marco Schuitmaker?
1: Ja, hij blijft in je hoofd hangen.
0: Hij blijft in je hoofd hangen, ja, dat klopt inderdaad. Ik probeer ondertussen een berichtje af te spelen, maar dat lukt niet helemaal. Dat is een berichtje speciaal voor jullie nog. Dat gaan we zo meteen doen. En we hebben de platenkast om 17:15. En dat gaat over dieren. Nou, dan heb ik een aantal dieren klaarstaan. We gaan zo meteen even een keuze maken. En we moeten straks nog een uitsmijter hebben voor, laten we zeggen 17:55. Dat is natuurlijk wel leuk. Dit Talk to You, die gaan we erbij pakken. Maar eerst gaan we naar Shakira, want die had ik al klaarstaan. Gisteravond was het Nederlands elftal voetbal. Heb je gekeken?
1: Ja.
0: Ging goed, hè?
1: Ja, het ging goed.
0: Met de Spaanse bondscoach?
1: Ja, alleen die Spaanse scheids.
0: Was dat de Spaanse scheidsrechter? Het had 3-1 moeten staan voor Nederland.
1: Ja, klopt niks van die scheids.

0: Goed, we gaan door naar serieuze zaken. Wij gaan namelijk naar de platenkast. We hadden deze week als thema dieren. En,
1: de platenkast van Arnoud.
0: We hebben van alles gehad. We hebben apen gehad. We hebben een konijn gehad. We hebben een kat gehad, een hond. Een cavia en een ijsbeer. En ik heb een tip voor jullie gehad, maar ik ga toch voor een ander liedje. Want die staat even hier in mijn systeem, dus wat makkelijker. En dat gaat over een dier en die is op scholen volgens mij bij kinderen nu veruit populair. Dan heb ik het over de...
2: Capybara.
0: Ja, zie je. Nou, dat is dus, vind je dat ook een leuk dier?
2: Ja.
0: Ja, ik zou nu even niet weten hoe een capybara eruit ziet. Kun je dat beschrijven? Jij ook niet, hè?
2: Ik ook niet.
0: Jij ook niet. Oké, we gaan even een plaatje erbij zoeken. Hoe ziet nou ook alweer een capybara eruit?
2: Volgens mij bruinachtig.
0: Bruinachtig, nee, lekker. Daar komen we veel verder. Even kijken. Oh ja! Ja, hoe zou je dat omschrijven? Een soort grote hamster of zo? Met een groot bek. Hij ziet er wel lief uit. Ja. Maar dat heb je met koala's ook. Ik heb laatst in de Ouwans Dierenpark hebben ze koala's.
2: Ja.
0: Ja, daar wil iedereen naartoe. Maar die dieren doen de hele dag helemaal niks. Die slapen alleen maar. En verderop hebben we de panda's, supermooie dieren. Die zitten de hele dag alleen maar bamboe te knagen.
2: Nou.
0: Nee, is dat niet zo?
2: Ook veel spelen.
0: Ook veel spelen, oké. Okay, nou, de capybara. We gaan luisteren naar Bamboe Bill, want ja, die woont in Ouwans Dierenpark. En die maakt ontzettend leuke liedjes. En ja, eerlijk is eerlijk, ook Bamboe Bill hebben wij bij Hallo Kids Radio, heren, door jullie leren kennen, hè?

0: Nou ben ik een paar maanden geleden naar het concert geweest van K3. Daar speelden ze dit liedje. Ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Dit is echt wel meeswingen natuurlijk. K3 hoorde je en Leonardo. We hadden nog een berichtje. Dat had volgens mij met de battle te maken. Maar toch wel even leuk om te laten horen.
1: Dus even sorry team Arnoud. Ik ben voor team Jort. Groetjes andere kant van lid.
0: De andere kant van het dorp. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren.

0: ja, Bruno Mars en Rosé. En daarmee is het exact 5 minuten voor 6 geworden. Nou weet ik hier al een fan van zijn om zo lang mogelijk door te gaan met de uitzending. Maar ja, er moet ook nog gegeten worden en zo. En we moeten afsluiten. Nou, ik vond het ontzettend gezellig. Dat was een succes vanuit de tuin uitzenden. Misschien dat je nu thuis zit en je denkt, ja, dat wil ik ook. Nou, daar moeten we even goed over nadenken of dat allemaal kan. Maar voor nu gaan we nog 1 liedje draaien. Nou, zeg het maar.
1: Ja.
0: Ik wacht wel eventjes hoor.
1: Dus, ja,
0: we hebben een goede afsluiting hebben natuurlijk, hè?
2: Studio 100.
1: Dat vind ik sowieso.
0: Nee, joh, ben je gek? Dan hebben we al genoeg gedaan.
1: Piloot van Samson en Gert.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Jawel.
0: Nee, we gaan het even anders.

0: hey, nou, de buren weten dat we hier live radio aan het maken zijn. Paul Elstak en Rainbow High in the Sky. We zitten bijna tegen het einde van de uitzending. Jullie willen een liedje gaan zingen, hè?
1: Arnoud moet een liedje zingen, hi ha ho. En Arnoud moet een liedje zingen, hi ha ho.
0: Ja, dat is wel de belofte natuurlijk, hè? Ja, jullie hebben helemaal gelijk.

0: eten meestal om 6 uur. En dat is een mooie tijd.
1: Tam, tam, ja, zeker. Nou, we slaan... Waar we mee begonnen zijn met de zomerse muziek. Live vanuit de tuin. Heren, hartelijk dank. Was super gezellig.
2: Ja, graag gedaan.
1: En dit, ja, kijk. Dit was eigenlijk gewoon even een test. Want de bedoeling was natuurlijk ook om dit met DJ Mayo niet te doen.
2: Ja, die kon er niet bij zijn.
1: Die is heel erg verkouden geworden. Het heerst een beetje. Dus nou, we gaan dit nog een keer plannen. Toch een beetje het goede weer bestellen.
2: Ja. Nou, maar dat is vandaag ook gelukt.
1: Dat komt wel goed. En we hebben het stiekem ook al over de oliebollenshow gehad.
2: Ja.
1: In december. Dus dat zit helemaal goed. We gaan afsluiten. Fijn weekend. Morgenochtend natuurlijk Dirk Schelen op de radio vanaf 9 uur. Daarna Juliana Toren live. Wat wil je trouwens
2: zeggen? Ja, Juliana Toren live.
1: Ja, met...
3: Meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikspin.
1: Nou, daar zullen ze blij mee zijn. Want ze vragen nog wel eens. Meneer Kaasgraaf belde mij gisteren. Zegt, vergeet je niet Arnoud om mijn programma even te noemen op vrijdagmiddag. Dus nou, dat hebben we dan goed gedaan, hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou, dan hebben we alles wel gehad. Behalve dus dat ik nog een liedje moet meezingen. Nou, dan ga ik dat maar doen. En dat doen we met deze...

0: Dit was hem deze 25 september. Hallo Kids Radio live vanuit de tuin. Maak er een mooi weekend van.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft één van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen, maar glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: Oh ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij? Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel!
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokkin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Jij moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk.
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: De brutaliteit. We gaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky Mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: De hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel. Ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.

0: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
1: Ah, gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
2: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
1: Laat mij maar. Ik wil rusten.
0: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
1: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
0: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
1: Je bent teruggekomen. Waarom?
0: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
1: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos.

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Meisjes.
3: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die 2 besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Stop de koets! Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg, boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst dan.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Hallo, wij zijn Leonie en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Lisa.
1: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.